10.000 maneras. Dat is 10.000 arten aan Spanisch. En als ook een titel van 2014, also Matt Meijings titel. En als gezongen van David Bisbal.

Dat hummer dat demos op een disco en op aan roof aan Rivan op de zijde voor vier of hun handen. Wat hummer dat gespeeld. Françoise Hardy, dat geeft me François aan de feest, dat is Françoise, wat Lo François zingt. E-Meme, wenn Hadlo singt, aus dem Titel einmal in Nämlichten, an das Nummer von 64, ja.

Ja, dat was 64 naar Flash Gang Dancing in the Street. Houd gestreden die verand. Geen chance. Paul Anka, 59, Lonely Boy.

Nou, ze lengen het niks te doen. Hè. We gingen partikelen maken. Hè. We hadden niet een probleem met onze jongen. Also, nie, ne, 82, Pretenders, Back on the Chain Gang. Richtig.